0: yaptım. Güzel mi yaptım?
1: Nu moet je dus hem kiezen maar zouden.
2: Afvinding om met mij koning Iwan die mij met zo. Sierlijk zijn het naar pak. Uitlukt ze zijn manier nu met pinga zonik. Kies zijn het naar sluim. En nu ik weer ziek van ten en ik. Zoek als zat de zat.
1: Wij uitzichten van nook.
2: Dat het niet mij vullen die mij. Daar is het terrein. Dagtemperatuur op plus 4 graden. En nattemperatuur op plus 3 graden. Wind med compressie. Med vindstyr op til 15 meter per sekunde.

0: Dus allemaal op papa de Leila uit Okpaarhuis. Heb je dan nek?
1: Leila?
0: Ja, in de rijk.
1: Dus aan de andere kant op Paarhuis, missen iTunes, maar is zo. Nommo, het is een kant, is daar bij zijn aan de kant op Paarhuis. Nommo, het is zo vijf, zo dit aan.
0: Ja. Toch hak.
1: Daar album, missen bij zijn aan de kant op Paarhuis, is zoeset.
0: Ja. Happy.
1: Ingen zo pok dan. Ja, nee. 16 mei op 16 jaar, nee. Ik dacht dat het uitzorg is opbouw. Nu, ik zorg zo'n team als dat film te staan. Bezorgd is ook te zorgen. Waar niet eigenlijk sowieso op het commune af zijn mezorg. En ik heb een artiest op ogen. Maar ik kan in een simulatie te zorgen. Ik mag het te zorgen. Ik heb ook zo'n team gezet. Nu, ik ga zo'n dat ping wordt te zorgen. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het
0: gevoel
1: dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb
0: het
1: gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik Ulloe ganiig ooq bingas dungaan ud arfiningornerru ooq ullu taana. Ja.
0: Nuunnerunaa ib. Assut. Soruyoruyussuaq. Nuunnisarluarisaam ullortassani.
1: Ilumut.
0: Naa peqilerqutit.
1: Api. Appikkusutaa tusarnaarniarsiuk nanerruaq atulerpaat.

0: Dus dan laat papot inuit uit oraat, si daar zo moet, ze zal op het.
1: Ja, ja. Maar om dan een pas wat toen te lossen. Ja, ja. Ja, nee. Am onet ik ook zo, ona akkoopisusak, onnuk kodak kaneet, a usha, goed, kodak kaneet pingas kakatunga, not in een slatusak. Nava Greenland. Nava Greenland. A trasia in tedder akkotaneet, naviet nadaneet dan nekorset. Corona trommel, dan is zo, de sani pas het pok. In ze.
0: Na de
1: kersus.
0: Kayak toch zo dan?
1: Una pisussa ima atsassima baad qallunaatut sun kviniliu faro plus annanut tulluarsagaavoq arnarpassua qarporo foorulereersimasut kingusinaarlutit oogangsaalari aataapaasisarsima baad arnatima allangoriartortarpoq aamal eqqarsartaatikku soorl sinnarluttarnerit kamaqqayaanerit nukissan nukis ullum naamatseriasaartarnerit immin ilisariunnaarner
0: aqavuqulereqqani pingastungaanut
1: suu
0: taakani
1: aqavullaakut kisianni aama perataanissamut pisinnaangikkaani aama yuunimi sassaani perataasoqqissinnaavo
0: taakkuana suaffigineqarniartu aat
1: so
0: pusfuoroarnat Ja, ja. Kan het toch daar te doen?
1: Uit
0: de lunge. Het rok.
1: Zoals zoet er ook bij mij.
0: Dat kan na.

0: tsanga paput ato lunge atok palu sorsut sak pam yunut. Yes, Nick.
1: Happy. Biograf.
0: Hap.
1: Michael Jackson. Is he in an ram no pa pa pa gesap man ek kut nunasu tama.
0: Hap.
1: Dus daar, is dat dit alle miljoen op besoekangers maar. Dus kiezen niet, akkoord. Afvinding op het 1630, daar werd unnuk gut filmen alle Mortal Kombat 2.
0: Ja.
1: 2015, daar werd akkoord, ook het om in een zware me kritiek dat doet, is hier inderdaad tien jaar put, unnuk gut, niet normaal. Dus ik ga hem zo paardje op. Ik
0: nog niet.
1: Is hij in een rust nou daar? Daar was twee teams in Noor Swappa, dan is hij in een jaar gezet. Noor nog bezig is hij in een
0: jaar.
1: Daar dan ze paardje op aan mijn periode visser op is hij in een rust. Ah
0: ah.
1: Una ze paardje kon nou te klein eigenlijk uit te zangen dat binga uit rassoa Star Wars fan raam is zoet en met haar.
0: Zo.
1: Noor nou niet daar kon ik Star Wars, Mandalorian en Grogu. Dan is hij naar een rauma boek, pingetong op het.
0: Ja.
1: Plikkertje, nu en nog elf jaar zat bij daar aan mij. Die dacht tegen dat ik niet aan boos had. Nu en nog toos zo aan film met.
0: Nou, homie, doet ging op, boek.
1: Doe het.
0: Doe het, ha?
1: Jo, bij.
0: Dat kan nou.

0: Dus om een paar poten naar Gomi, het op Pado Job, ja.
1: Yes. Nu me, zullen niet voor me, zijn mensen zet, maar niet. Maar die naweek ik het, dan kon ik het tos maar wat. Ze zijn mijn op het, maar ik vind het niet aan. Haar die me, zullen niet voor me, kultuur toch een zaak.
0: Ab, die moet ik aan de wieder gaan.
1: Nu zo, haar die me.
0: Ab, je doet service zo. Maar je doet service zo, zijn je dat kreeg je dat
1: Ab.
0: Ab.
1: Zo.
0: En je dat zijn mijn op.
1: Ab. Wani no so had me to sag me wani in my book freestyle snowboards da var laser skyning da så at det så at laser sundre
0: ja Star Wars
1: motorik bane motorik landskab i mit mm. Man op og gå kakke fer besøg i morgen resten af så da spring gymnastik der inuit games ingen resort Det er sådan, at jeg ringede til mig om kafferammer op til rådløn i du, gav rådløn i du, så hun er med ham, der kunne nok blive redderne, at jeg ringede dig.
0: Ja. Nu kan den hjertet jeg redde dig på, Henrik. Ja,
1: så.
0: Du måtte.
1: Nu er nærmest også så, at jeg kan lide på tit.
0: Ja, be. Er du? Nu kan jeg sige til dig, at jeg er til, at den er sjuk.
1: Ingen slag i sig, sætter du. Ingen slag i sig, sætter du.
0: Det kan den.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Man ik kut helft hem zich kan zitten zonder nul op brood. Nu een naast waar is het? Nu een naast waar is het? Tussen naast waar is het?